0: You're listening to the Crossroads of Jazz on 88.3 The Sync.
1: Dat is Tel Farlow. Tel Farlow. Dan de man die bijna de uitvinder is van het instrument en het verder bracht in de muziek. Red Norvo. Op microfoon, Red Norvo.